trod ik kan ankel is se is check in de orchestra Shannne is spe na va kan ik stel je ne kan naar rap niet rol